0: even nodig hebben voor de trein.
1: De trein voor?
0: 923-7361. 923-7361. Let me know if we got a bad deal.
1: Divorce,